वही आगे बढ़ सकता है, मुश्किल को हल कर सकता है। Alleen een kalme geest kan oplossingen vinden, wat het probleem ook is, wat de reden ook is, wat de kwestie ook is. Raak niet geïrriteerd. Word niet boos, word niet boos. Spreek niet hardop. Deel het niet met anderen. Hou je geest kalm en neem het als een medicijn. Alleen jij zult lijden. Alleen jij zult lijden. Alleen jij zult verdrietig voelen. Stemmen eindigen niet met stemmen. Stemmen eindigen niet met stemmen, maar met stilte. Hou je geest kalm. Denk na en neem dan een besluit. Als je geest kalm houdt, als u uw geest kalm houdt, zult u gemakkelijk een oplossing vinden voor zelf het grootste probleem. Als u uw geest kalm houdt, zult u gemakkelijk een oplossing vinden voor zelf het grootste probleem. Bedenk dat een mens zijn wijsheid verliest in boosheid. Bedenk dat een mens zijn wijsheid verliest in boosheid. En een mens zonder wijsheid kan nooit de juiste beslissingen nemen. Alleen een kalme geest kan oplossingen vinden.

Waarden kunnen niet gekocht worden. Waarden kunnen niet gekocht worden. Ek kahani ke roop mein aapko hum batate hain. Drie vrouwen haalden water uit de dorpsput. Drie vrouwen haalden water uit de dorpsput. Net op dat moment kwam de zoon van een vrouw voorbij. Zijn moeder zei: "Kijk daar, mijn zoon volgt Engels als tweede taal." Na een tijdje kwam de zoon van de andere vrouw langs. Zijn moeder zei: "Kijk, mijn zoon zit op de hogeschool." Toen kwam ook de zoon van de derde vrouw voorbij. Net als de andere zonen zag hij zijn moeder en ging naar haar toe. De derde zoon ging naar zijn moeder toe. Hij pakte de kruik vol water op, zette die op zijn schouder, hield de emmer in zijn andere hand en zei tegen zijn moeder: "Kom maar op, moeder, laten we naar huis gaan." Zijn moeder zei: "Hij zit op een overheidsschool." Toen ze de vreugde op het gezicht van de moeder zagen, sloegen de andere twee vrouwen hun ogen neer. Dit betekent van het bovenstaande verhaal in simpelweg dat geen cultuur zelf niet na het uitgeven van miljoenen roepies waarde gekocht kan worden. Waarden kunnen niet gekocht worden.

आखिर में दो शख्स अकेले रह जाता है, वो भी पार्टनर्स मान एफ्रो। Uiteindelijk zullen we met z'n tweetjes zijn. Uiteindelijk zullen we met ons tweetjes zijn. De schoonzonen zullen de dochters nemen en de schoondochters zullen de zonen nemen. Uiteindelijk zullen we er beiden zijn om elkaars pijn te delen. Wat je ook wilt zeggen, zeg het. Wat je ook wilt doen, doe het. Om elkaars bril te vinden en te blijven. Uiteindelijk zullen we er allebei zijn. Als ik huil, zuster jij mij. Als jij overstuur raakt, zuster ik jou. Uiteindelijk zullen we er allebei zijn om elkaar te verwennen. Als de knieën pijn gaan doen en de taille ook niet meer buigt, dan zullen we er allebei zijn om elkaars teennagels te knippen. Uiteindelijk of de ademhaling nu doorgaat of is gestopt. Om elke ochtend elkaars hartslag te controleren, zullen we er allebei zijn. Als het gezelschap ten einde loopt, komt het moment van afscheid. Het moet om dit te zeggen, uiteindelijk zullen we alleen zijn. Uiteindelijk zullen we met z'n tweetjes zijn. Uiteindelijk zullen we met ons tweetjes zijn.

0: जय दोस्तों, भी आप सुन रहे थे एक आखिरी भजन। हम आप लोग के लिए चलते हैं न्यूज और कुछ रखड़ामों की तरफ, उसके बाद हम यूं गया यूं आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, dus je had nieuws. फोन का न्यूज अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक दो भजन और हम आप लोग को सुनाएंगे, उसके बाद हम एक इंटरव्यू करेंगे यहाँ से इंडिया। एक पंडित थे राकेश महावीर, जो सुरिनाम का पंडित थे, जो इंडिया में रहते हैं। कोशिश करेंगे उसे हम मुलाकात करने के लिए तार द्वारा, और एक दो भजन के बाद हम चलेंगे कुछ 10 मिनट एक क्वार्टर का इंटरव्यू करेंगे पंडित राकेश महावीर से।

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, अभी आप सुन रहे थे कुछ भड़कती गाना था। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते ही न्यूज और कुछ रिक्लाम के बाद, उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16%... vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: जी हाँ दोस्तों, धर्मवीर मूवी 1977 का है, जितेंद्र नीतू सिंह, धर्मेंद्र, जीना तमन इसमें काम किया, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लिरिक्स अनंत बख्शी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम चलते हैं न्यूज़ और कुछ रखलामों की तरफ, उसके बाद हम एक घंटा और आपके साथ रहेंगे, 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते कौम फ्राइडा के फिन हम आपके साथ रहेंगे।
1: खातुन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio,
5: Radio Fahun.
6: Digitale radio, Fahun.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Bergen op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag, op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जय दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कुछ न्यूज और रखलामा। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे। देखा जाए तो हमने एक गीत को चुनकर रखा है, मूवी राम बलराम, यार की खबर मिल गई है, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज है, म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी का लिरिक्स है, अमिताभ बच्चन, रेखा, सीना तमन, धर्मेंद्र, अजीत, सुनील दत्त, प्राण, प्रेम चपड़ा, ऐसे ऐसे और कुछ है और आपको सुनाने वाला हूँ, हम सब मिलकर सुनेंगे।

0: फिल्म कर्ज में से निकाल कर एवरग्रीन किशोर कुमार की शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और फार्म हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फार्म हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Bergen op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag, op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52 47.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मैजेंटा वेग 259 बाय ऑटो वर्हूर बेड्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren. Terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है। मैथिली मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने निकाला।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag, op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren. Terwijl het elders in het land zonnig blijft, is Zuid-Limburg dus een kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaje ko badal
1: dalo. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze vrijdagmiddag, vrij somber, van 14 juni 2024. Het is hier.

en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, is een tijdelijk akkoord bereikt over enkele dringende kwesties. Het overleg heeft geleid tot afspraken die de komende weken verder zullen worden uitgewerkt. Dit verklaarde bondvoorzitter Gideon Wielingen tegenover Star News. De bond heeft prikacties moeten voeren om kracht bij haar eisen te zetten. Tijdens het onderhoud gaf de minister aan dat hij op korte termijn, enkele acute problemen zoals het vervoer voor de penitentiaire ambtenaren zal oplossen. Deze toezegging is een van de redenen waarom de vakbond besloten heeft de acties op te schorten. Er zijn tijdafspraken gemaakt waarbinnen de problemen opgelost moeten zijn. Hoewel we niet volledig tevreden zijn en niet verkeren in een hoera-stemming, erkennen we dat sommige zaken niet van de een op de andere dag opgelost kunnen worden, zegt Wielingen. Volgens hem werden er harde eisen gesteld en verliepen de gesprekken niet altijd soepel. Af en toe was het behoorlijk heftig, merkt hij op. Het was onderhandelen geblazen. We hebben op een aantal punten overeenstemming bereikt en gaan de komende dagen verder met de uitwerking. Als we van de 5 punten 4 kunnen realiseren, dan zullen onze leden met een gerust hart zijn. Wielingen deelt mee dat de minister om wat ruimte had gevraagd en de bond heeft besloten die medewerking te verlenen. Echter, de situatie wordt met argusogen bekeken. Amoksi heeft 2 tot 3 weken gevraagd om zaken tijdelijk op te lossen. De vakbond heeft vertrouwen in de nieuwe stappen, maar blijft waakzaam. We zijn een nieuw bestuur en willen dat de zaken die al lopend zijn, snel worden behandeld. We streven naar concrete resultaten. En het bericht gaat, even kijken. De vakbondsleider benadrukt dat het onacceptabel is dat collega's hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren als het regent. Het werkklimaat en de omgeving moeten worden aangepast, geeft hij aan. De minister heeft toegezegd om binnen 3 weken terug te koppelen met de vakbond over de voortgang van de afgesproken punten. De bond kijkt uit naar deze periode en hoopt op daadwerkelijke realisatie van de beloftes. Aldus een bericht uit Star News.

betalingsregeling getroffen met Colombia, uitzending van patiënten kan worden hervat. Suriname is weer in staat patiënten die hoogcomplexe zorg nodig hebben uit te sturen naar het ziekenhuis Hospital Internacional de Colombia in Bucaramanga, Colombia. Minister Amer Ramadeen van Volksgezondheid ontving donderdag een delegatie van de directie van dit ziekenhuis om cruciale kwesties te bespreken en de samenwerking te verbeteren. Tijdens het overleg met de delegatie uit Bucaramanga zijn belangrijke onderwerpen besproken, waaronder de uitstaande betalingskwestie. Met wederzijdse inspanningen is akkoord bereikt over betalingsafspraken waarmee het ziekenhuis heeft ingestemd. Deze afspraken maken het mogelijk om de uitzending van patiënten naar Colombia die in Suriname volgens de Amilof-regeling worden geselecteerd te hervatten, meldt het ministerie. Minister Ramadeen benadrukt het belang van deze samenwerking. Het goed nieuws dat we weer in staat zijn om patiënten die hoognodige zorg nodig hebben te helpen door hen uit te zenden naar Colombia. Dit zorgt ervoor dat onze burgers de best mogelijke zorg krijgen, zelfs als die buiten onze landsgrenzen ligt. Naast het oplossen van de betalingskwestie zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten. Deze maatregelen zijn bedoeld om kwaliteit van zorg voor Surinaamse patiënten verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. Bericht gaat verder. Oei, het gaat even weg en dat is niet de bedoeling. Kijk als we het terug kunnen krijgen. Ja, naast het oplossen van de betalingskwestie zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg voor Surinaamse patiënten verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. De delegatie van het ziekenhuis in Bucaramanga toonde zich tevreden met de uitkomst van het overleg en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Tot zo.

zover een bericht uit Stanus. Wel wordt niet bijgezegd vanaf wanneer er schulden bestonden voor het ziekenhuis van Bucaramanga in Colombia. Dan hadden we een betere conclusie kunnen trekken. Maar oké, tot zover een bericht uit Star News.

aantal gedwongen ontheemden verdubbeld in afgelopen 10 jaar. Dat is eigenlijk een internationaal bericht, maar ik ga het toch voorlezen. Minstens 117,3 miljoen mensen, oftewel 1 op de 69 personen wereldwijd, zijn nog steeds gedwongen ontheemd. Volgens een rapport dat vandaag is vrijgegeven door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de UNHCR. Het aantal gedwongen ontheemding door conflicten en geweld, vervolging en mensenrechten schendingen is in de eerste 4 maanden van 2024 blijven stijgen en zal eind april 2024 waarschijnlijk de 120 miljoen hebben overschreden. 120 miljoen. Filippo Grandi, de hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen, zei: achter deze grimmige en stijgende aantallen schuilen talloze menselijke tragedies. Dat lijden moet de internationale gemeenschap ertoe aanzetten dringend actie te ondernemen om de diepere oorzaken van gedwongen ontheemding aan te pakken. Van de 117,3 miljoen mensen die gedwongen ontheemd zijn, zijn er 68,3 miljoen intern ontheemd binnen hun eigen land als gevolg van conflicten of andere crisis zoals Gaza, waar volgens de VN ongeveer 75% van de bevolking bestaat, of meer dan 1,7 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt door de voortdurende aanvallen van Israël. Het aantal vluchtelingen dat de internationale grenzen overstak steeg in 2023 met 7% naar 43,4 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door ontheemding in Soedan en aanhoudende conflicten in Oekraïne en andere regio's. Het aantal asielzoekers, mensen die bescherming zoeken in een ander land vanwege vervolging of angst voor schade in hun thuisland, dat wachten op een beslissing, bedroeg 6,9 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 1951 heeft de VN het Vluchtelingenverdrag opgericht om de rechten van vluchtelingen in Europa in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog te beschermen. In 1967 werd het congres uitgebreid om de ontheemding in de rest van de wereld aan te pakken. Toen het Vluchtelingenverdrag werd geboren, waren er 2,1 miljoen vluchtelingen. In 1980 overschreed het door de VN geregistreerde aantal vluchtelingen voor het eerst de 10 miljoen. Door de oorlogen in Afghanistan en Ethiopië in de jaren 80 was het aantal vluchtelingen in 1990 verdubbeld tot 20 miljoen. Het aantal vluchtelingen bleef de daaropvolgende 20 jaar redelijk constant. De Amerikaanse invasie Afghanistan in 2001 en Irak in 2003, samen met de burgeroorlog in Zuid-Soedan en Syrië, resulteerden echter in een vluchtelingenaantal van meer dan 30 miljoen tegen eind 2021. De oorlog in Oekraïne, die in 2022 begon, leidde tot een van de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij 5,7 miljoen mensen in minder dan 1 jaar tijd Oekraïne moesten ontvluchten. Eind 2023 waren 6 miljoen Oekraïners nog steeds gedwongen ontheemd. In 2023 verhoogde het conflict in Soedan tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces het aantal vluchtelingen tot 1,5 miljoen. Voor de oorlog bood Soedan onderdak aan veel Syrische vluchtelingen. Toen de oorlog begon, daalde het aantal Syrische vluchtelingen in Soedan van 93.500 in 2022 naar 26.600 in 2023, omdat velen naar andere landen vertrokken. Duizenden mensen zijn nog steeds dagelijks ontheemd, meer dan 1 jaar nadat het conflict begon. Recentelijk heeft het Israëlische bombardement op de Gazastrook een verwoestende tol geëist van de Palestijnse bevolking. De UNRWA schat dat tussen oktober en december 2023 tot 1,7 miljoen mensen, meer dan 25% van de bevolking, binnen de Gazastrook ontheemd zijn geraakt, waarbij velen meerdere keren zijn gedwongen te vluchten. De humanitaire situatie in de Gazastrook is uiterst nijpend. Alle 2,3 miljoen inwoners worden geconfronteerd met voedselonzekerheid en de dreiging van hongersnood. Bijna driekwart, 72% van alle vluchtelingen kwam uit slechts 5 landen. Afghanistan 6,4 miljoen, Syrië 6,4 miljoen, Venezuela 6,1 miljoen, Oekraïne 6 miljoen en Palestina 6 miljoen. Volgens het internationaal recht zijn vluchtelingen mensen die gedwongen worden hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan vervolging.
vervolging of ernstige bedreiging voor hun leven, fysieke integriteit of vrijheid. Bijna 70% van de vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hadden, woonden in buurlanden van hun land van herkomst. Wereldwijd worden de grootste vluchtelingenpopulaties opgevangen door Iran, 3,8 miljoen, Turkije, 3,3 miljoen, Colombia, 2,9 miljoen, Duitsland, 2,6 miljoen en Pakistan, 2 miljoen. Bijna alle vluchtelingen in Iran en Pakistan zijn Afghanen, terwijl de meeste vluchtelingen in Turkije Syriërs zijn. De afgelopen 10 jaar is het aantal vluchtelingen in deze grote gaslanden toegenomen, met uitzondering van Turkije, waar het aantal sinds 2021 met 14% is gedaald. Duitsland is het enige grote gasland dat niet grenst aan de belangrijkste vluchtelingenlanden. De meeste vluchtelingen in Duitsland aan het eind van het jaar kwamen uit Oekraïne, 1,1 miljoen Syriërs, 705.800, Afghanistan 275.100 en Irak 146.500. Tot zover een bericht uit Star News.

man beroofd in Suriwetshop. Drie mannen hebben gisteravond de beroving gepleegd aan Indira Gandhiweg. Ze hebben 15.000 SAD buitgemaakt van het slachtoffer. Drie mannen kwamen in Suriwetshop binnen terwijl het slachtoffer CM aan het spelen was. De verdachten stapten de zaak binnen en liepen op het slachtoffer af. Hij werd vastgehouden terwijl een andere dader zijn broekzak leeghaalde. Daarna hebben zij het slachtoffer geduwd waardoor hij kwam te vallen. De verdachten waren niet gewapend. Na hun daad zijn ze vertrokken in een grijze auto. De politie is bezig met het onderzoek. Het slachtoffer gaf aan dat hij pijn heeft aan zijn linkerarm. Hij werd dus van 15.000 SAD beroofd. Tot zover een bericht uit Star News.

mannen beroofd aan de Drambalanschacht. Een van de slachtoffers die probeerde weg te rennen is in zijn been geschoten. Hij is per ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. De twee slachtoffers zijn van Guyanese komaf. AF is in Guyana geboren, maar woont in Cayenne. Zijn Frans paspoort is door daders buitgemaakt. Zijn portemonnee met €600 erin en zijn gouden vingeren zijn hem ook afhandig gemaakt. Het is toch bezig. Wat mij betreft mogen ze dit soort overvallers neerschieten. Van JA zijn behalve diens Guyanese paspoort, 4000 SRD en €400 ook twee mobiele telefoons afgepakt. Hij heeft een schotverwonding aan zijn linkerbovenbeen opgelopen. De slachtoffers zagen twee mannen op hen afkomen. Eén was gemaskerd en had een vuistvuurwapen bij zich. Na de daad hebben zij het hazenpad gekozen. Tot zover een bericht uit Star News.

Bernard Misser, fractieleden van NDB, levert kritiek op wijze waarop regering omgaat met Belastingdienst. Tijdens de behandeling van de wet fiscaal identificatienummer uit de Rabin Permisser, fractieleden van de NDP onder leiding van de tot 20 jaar veroordeelde meervoudige moordenaar Desi Lano Boutsen, scherpt kritiek op de huidige staat van de Belastingdienst. Hij gaf aan dat het noodzakelijk is om, voordat wetten worden geconcipieerd of aangepast, voldoende aandacht te schenken aan de instituten die belast zullen zijn met de handhaving van die wetten. Als de instituten niet adequaat functioneren, mogen we weinig verwachten van de werking van de wetten in de praktijk, zei Permisser. Hij hekelde het gebrek aan structurele verbeteringen binnen de Belastingdienst, ondanks herhaalde beloftes. Iedere keer wanneer wij over één of meerdere aspecten van de belastingen discussiëren, vraag ik dringende aandacht voor de Belastingdienst. Tot nu toe hebben wij weinig gedaan om de Belastingdienst als een stevige organisatie neer te zetten. Hij blijft iedere keer bij een lippendienst dat we de Belastingdienst als instituut zullen verstevigen, zei Permisser. Hij wees erop dat hoewel nieuwe huisvesting van de Belastingdienst in het oude gebouw van de Amerikaanse ambassade een stap in de goede richting is, het nog lang niet voldoende is. Permisser wees op dat de gevolgen van de huidige werkwijze, waaronder een grote werkdruk op de schaarse deskundigen en loyale medewerkers. Nou, als er iemand is die zijn mond moet houden, in deze is het Permisser. Want als de instituten niet adequaat functioneren, Permisser komt dankzij het chaotisch beleid die jou, voorzitter, dat is 20 jaar veroordeelde massamoordenaar Desi Lano Boutsen, die gedurende 10 jaar heeft gebracht. Alle instituten zijn kapot gemaakt, ook Belastinginstituut Permisser. Dus jij mag niet eens praten, ik zou niet zeggen, jij moet als laatste praten. Jij mag niet eens praten, Permisser. Maar na UNO 2010 tot 2020 brokkel alle instituten. Dus stap je morgen, Permisser. Ga dan rustig naar Wanzee, neem DNA. En Aartje, Satraman, Itaki. Tot zover een bericht uit Suriname. Herold.

ding. Kijk, beschouwing de politieke consequenties van aanhouding Bordeaux. President Chandika Prasad Santokhi zal inmiddels een extra reden moeten hebben om zich flink achter de oren te krabben over waarom hij in zee zou gaan met de ABOP en haar discutabele leden. De partij geeft hem vrijwel alleen hoofdpijn, met voorzitter Ronnie Brunswijk, tegenwoordig vicepresident, voorop, die als vicepresident ook voor de nodige problemen zorgt. En nu ondervoorzitter Joël Bordeaux-Martinez is opgepakt, heeft het staatshoofd er een extra zorg bij. Maar niet alleen hij. In sommige kringen van de Surinaamse elite doet men deze dagen waarschijnlijk een schietgebedje. Want we hopen dat Bordeaux niet zal bezwijken onder de Braziliaanse of Franse druk en in ruil voor eventuele strafvermindering een boekje zal opendoen over wat hij weet over de betrokkenheid van deze of gene bij de cocaïnehandel. Want dat hij daar veel over weet, daar twijfelt niemand aan. Dus dat Bordeaux veel weet over de cocaïnehandel, daar twijfelt niemand aan. De Braziliaanse justitie maakte ruim 2 jaar geleden bekend dat 5 actieve Surinaamse politici nauw contacten zouden hebben met de drugsmafia bij onze zuiderburen. En Bordeaux zou naar verluid 1 van die 5 zijn geweest. Dus gevreesd wordt dat hij nu als een vogeltje gaat zingen. Als dat inderdaad zo mocht zijn, dan zullen die zijn collega criminelen het nu wel in hun broek doen uit vrees dat hun naam ook naar buiten komt. Bordeaux doet het ondertussen in zijn broek, met het idee dat hij uitgeleefd kan worden aan Suriname. De stoere beroepscrimineel zou zelfs gehuild hebben tijdens zijn verhoren in Sao Paulo, zo blijkt uit een verslag van het Organized Crime and Corruption Project, dat vorige week is vrijgegeven. Hij beweerde hoog bij laag dat Santokhi hem wil vermoorden en daardoor zijn leven in Suriname niet zeker is. De reden zou de kritiek zijn die hij heeft geleverd op dienstbeleid en vanwege zijn groeiende populariteit en invloed onder jongeren. Look who's talking. Een erg onwaarschijnlijke bewering die Bordeaux in zijn eigen bekrompen belevingswereld waarin hij centraal staat echter gelooft. Het ligt niet voor de hand dat de grootste dreiging, als die er al is, vanuit de president komt. Het is veel logischer dat in zijn eigen criminele kringen mensen zijn die het liefst van Bordeaux af willen. Daarmee is niet gezegd dat ze een kogel door zijn hoofd willen jagen of hem op een andere wijze om willen leggen. Maar in dit wereldje kun je het nooit weten, Bordeaux. Je zou dat je wordt kunnen aan crimineel toch, Bordeaux? Zoals de graafmachinebestuurder die Bordeaux volgens het Openbaar Ministerie had ingehuurd om een drugsvliegtuigje te begraven. Met dat vliegtuig was kort daarvoor zo'n 450 kilo cocaïne het land binnengebracht en het toestel was defect geraakt. Bordeaux wilde het bewijs laten verdwijnen, maar hij weigerde de graafmachinebestuurder te betalen, waarna ruzie ontstond en vervolgens de man spoorloos verdween. Het OM verdenkt Bordeaux ook op basis van getuigenverklaringen ervan dat hij bij deze verdwijning betrokken is en de man zelf vermoord heeft. In het criminele circuit wordt niet zelden het principe oog omhoog, tand om tand gehanteerd. Dus het is goed mogelijk dat de echte dreiging richting Bordeaux vanuit die hoek komt. Daarnaast zijn er heel wat andere individuen die niet van hem gecharmeerd zijn. Vooral binnen de ABOP zullen ze uiterst ongelukkig zijn dat hij, met nog geen jaar te gaan, door de verkiezingen extreem veel negatieve publiciteit oplevert, wat ongetwijfeld schade gaat toebrengen. Aan de gele partij hangt toch al een label van cocaïne, ook door de veroordeling bij verstek van voorzitter Brunswijk. Daarom zijn diens zeer opmerkelijke uitlatingen vorige week tijdens de persconferentie voor de ministerraadsvergadering uitleggen als een soort onhandige paniekreactie. Dus de opmerkingen van Brunswijk, Ronnie Brunswijk. Hij besefte dat hij het niet volmondig op kon nemen voor zijn mattie, voor wie hij als voorbeeld fungeert. Maar ondertussen hekelde hij wel de wijze waarop het OM in november 2022 te werk was gegaan toen het Bordeaux wilde oppakken. Die manier van handelen van de politie, alles kapot geschopt in huis of zo, je kan hem toch een brief sturen met meld je aan bijvoorbeeld. Dus volgens de vicepresident moet ieder zware crimineel een schriftelijke uitnodiging krijgen om zich te melden bij de politie. Zo werkt het natuurlijk niet, Brunswijk. Hij zei overigens niks over de moordplannen die Santokhi volgens Bordeaux zou hebben. Ook zei hij over zijn eigen angsten nu Bordeaux is opgepakt. Brunswijk's naam is herhaaldelijk genoemd bij verschillende drugsgelegenheden. Ook nu bij vicepresident is. Mocht Bordeaux iets van diens eventuele praktijken prijsgeven in ruil voor bijvoorbeeld strafvermindering, dan kan het verslechterende gevolgen hebben voor de ABOP-leider Ronnie Brunswijk. De zwijgzaamheid van Santokhi in deze kwestie is geen verrassing. Het is een afkeurenswaardige methode van de president dat hij
steeds weer verschuilt achter zijn verschillende posities om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat wil echter niet zeggen dat hij, president Santokki, ook nog heel veel uit te leggen heeft. Want zoals hij Bordeaux in eerste instantie omarmd heeft, ondanks zijn veroordeling in Frankrijk in 2019, is het organiseren van cocaïnesmokkel is beschamend. Zoals president Santokki dus Bordeaux omarmd heeft. Enkele uren na zijn beëdiging van president Santokki in 2020 tot president op 16 juli 2020, accepteerde president Santokki het om met de potsierlijk als koning uitgedoste en met goud behangen abon ondervoorzitter op de foto te gaan. Dat had hij natuurlijk niet mogen doen in de wetenschap dat het een door Interpol gezochte crimineel betreft. Dat hij zonder te verblikken of verbozen van Bordeaux een gouden munt kreeg overhanden, riep vraagtekens op. Veel mensen vinden dat hij deze had moeten weigeren, omdat de kans groot is dat dit bling-bling geschenk met crimineel geld is betaald. Santokki was zijn handen echter onschuld, want zo zei hij enkele dagen geleden tegenover Stanius, de munt is niet aan hem als persoon aangeboden, maar in de functie van staatshoofd. En die geschenken worden in een kast bewaard. Dat maakt de kwestie echter niet minder erg. Integendeel zelfs, juist als staatshoofd zou hij zeer zorgvuldig moeten zijn en moeten vermijden dat hij geschenken aanneemt die zijn gefinancierd met drugsgeld. Door dat niet te doen, heeft hij het presidentschap ernstig in dit krediet gebracht. Ja, Santokki, dat klopt. Als klap op de vuurpijl stemde Santokki in januari 2021 in met de benoeming van Bordeaux tot directeur van het Nationaal Indoorstadion. Ongetwijfeld onder druk van Brunswijk. Maar dat heeft niks te maken, druk of geen druk. Daarnaast werd hij ook benoemd tot beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dat Santokki met beide functies voor Bordeaux heeft ingestemd, ondanks zijn gebrekkige opleiding en een totaal gebrek aan ervaring, is een fraai staaltje van het bekende family and friends beleid dat deze regering zo ontsiert. Onduidelijk is of zijn benoemingen inmiddels zijn ingetrokken en de salarisbetalingen zijn stopgezet en wie Bordeaux in beide functies zal opvolgen. Dat is waarschijnlijk geen zorg van de politieke top. Die heeft nu andere dingen aan het hoofd rond Bordeaux. Niet alleen of hij uit school klapt of zijn criminele activiteiten, maar ook of hij nu bekend zal worden door wie hij in september vanuit de regering of het ministerie van Justitie en Politie was getipt dat hij zou worden opgepakt, waardoor hij naar Brazilië kon vluchten. De schuldigen zullen waarschijnlijk mede van hem eronder gaan. Tot zover een bericht uit de ware tijd.

kwam er een bericht waarbij de problemen, even kijken, de problemen op de problemen bij TBS zijn opgelost, maar eerst daarvoor een bericht. Suriname wil consulaire bijstand geven aan Uitlo in Syrië. Minister Albertsen, dienst van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zegt desgevraagd aan Staannieuws dat gedracht is contact te maken met de familie van Steffen Uitlo, 19 jaar jong. Sinds zijn 14e zit hij opgesloten in een streng beveiligde gevangenis in het noordoosten van Syrië. Deze kwestie werd wereldnieuws nadat de Surinamer geïnterviewd werd door CNN. Hij zit opgesloten met 25 andere jongeren in één cel in Syrië. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken heeft bevestigd dat Uitlo de Surinaamse nationaliteit bezit, zegt minister Ramdin. Hij heeft een Surinaamse paspoort. Toen hij 11 jaar was, is hij uit Suriname vertrokken. Het is niet duidelijk... Bij 11 jaar was hij uit Suriname vertrokken. Het is niet duidelijk hoe hij bij de ISIS in Suriname, in Syrië is beland. In de gevangenis waar Uitlo opgesloten is, zijn ruim 5000 personen in detentie. Het gaat om mensen die ISIS ondersteund hebben en vaak die ideologie nog onderschrijven. Ramdin deelt mee dat tot nu toe niet veel succes is bereikt om familie van Uitlo te achterhalen. De vader van de jongeman lijkt de Nederlandse nationaliteit te hebben. Via die weg kan ook assistentie worden gezocht. Het is moeilijk om goed contact te leggen met Syrië, omdat er geen diplomatieke banden zijn met het land. De Surinaamse ambassade in Brazilië is gevraagd om in contact te treden met die van Syrië in het buurland. De minister hoopt dat langs die weg wat meer informatie binnenkomt. Ook zal via Europa of Marokko gecontact worden gemaakt. Tegelijkertijd waarschuwt de bewindsman voor het onderhouden van banden met ISIS of met drugscriminelen. Er zijn zware straffen op deze activiteiten. Gewaarschuwd wordt om niet in die situatie te belanden. Suriname heeft niet het recht om te interveneren in besluiten van landen over straffen. In elk geval zal er alles aangedaan worden om consulaire bijstand te verlenen aan de jongeman, 19-jarige jongeman van Uitlo. Toen de Surinamer in de gevangenis belandde 5 jaar geleden, op 14-jarige leeftijd belandde deze jongen in de gevangenis in Syrië, is hij ook ondervraagd door Amerikaanse officials. Geblinddoekt en door een gemaskerde bewaker is hij naar een kamer geleid waar hij door Amerikanen werd ondervraagd over ISIS. Hij had een oom in de Verenigde Staten, maar weet niet meer waar. Hij vermoedt dat de Amerikanen geen interesse in hem hadden toen ze beseften dat hij geen Amerikaan was, maar afkomstig is uit Suriname. Er zijn ongeveer 600 jongeren in de streng bewaakte gevangenis Panorama in Syrië. Hij zegt niet te weten waarom de jongeren zo gestraft worden. We weten niet eens waarom we altijd gestraft worden. We weten niet eens wat we hebben gedaan. We hebben in de gevangenis gezeten vanwege onze ouders, merkte Uitlo op tegenover CNN. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties waarschuwen al lang voor de humanitaire en juridische crisis waarmee de kinderen van ISIS-strijders worden geconfronteerd, die al jaren in kampen en detentiecentra in het noordoosten van Syrië worden vastgehouden. Maar er bestaat weinig consensus over wat er met ze moet gebeuren. Volgens Amnesty International vertegenwoordigen die naar schatting 30.000 kinderen die momenteel worden vastgehouden in tenminste 27 detentiecentra en 2 detentiekampen, Al-Hol en Al-Roj, in het noordoosten van Syrië. De hoogste concentratie van kinderen die willekeurig worden vastgehouden en van hun vrijheid worden beroofd, waar dan ook ter wereld. Maar ik heb begrepen dat de jongen door zijn moeder, die ISIS aanhang is meegenomen naar Syrië, zich aanmelden bij ISIS kamp en zo werden ze gevangen genomen en de jongen zit vanaf zijn 14e jaar, nu al 5 jaar, gevangen in een Syrische gevangenis. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Hopen, aanzien de jongen, ja, ik weet niet wat voor nationaliteit hij heeft, is niet duidelijk geworden, maar hopelijk dat het Suriname lukt om deze jongen vrij te krijgen. Want nogmaals, hij is door zijn moeder, en dan moet zijn moeder iemand zijn van Arabische komaf, door zijn moeder is hij meegenomen naar Syrië, waar ze dus in een ISIS-kamp terechtkwamen en toen werden gearresteerd. Tot zover een bericht. Daar nieuws voorzien van mijn commentaar.

bij EBS in volle sterkte aangegaan, rust teruggekeerd. Rust, vrede en hoop zijn na een maand teruggekeerd bij de energiebedrijven Suriname. De oneenigheden zijn onder leiding van waarnemend president Ronnie Brunswijk gisteren omgezet in vrede. De koning heeft gesproken en wij moeten luisteren, zei algemeen directeur Leo Brunswijk. Dus algemeen directeur Leo Brunswijk van EBS zegt, de koning heeft gesproken en wij moeten luisteren. En wie is de koning? Zijn broer, Ronnie Brunswijk, vicepresident. Nadat vakbondsleider Marciano Hellings nogmaals sorry heeft gezegd, was het de beurt aan van CEO Leo Brunswijk sorry naar een woord toe, Minosabi Songhei. Maar hij bood ook zijn verontschuldiging aan. Dus Marciano Hellings, die ontslagen werd door Leo Brunswijk, had nog een keer sorry gezegd. En toen bood ook, na de bemiddeling van vicepresident Brunswijk, bood ook de voorzitter, de directeur, de broer van Ronnie Brunswijk, Leo Brunswijk, excuses aan Marciano Hellings. Hellings is met direct in ere hersteld. Het ontslag en op non-actief stellen zijn teruggedraaid. De OWAS heeft ook teruggenomen dat het vertrouwen is opgezegd in de directie van de EBS. De CAO-onderhandelingen beginnen binnen een week. Verder zal er werk worden gemaakt van een betere loonstructuur bij het staatsbedrijf. Het bestuur, de leden en de Unie van Assertieve Vakbonden, die de strijd vandaag overgenomen had, zijn tevreden met het resultaat. Leo Brunswijk deelde mee dat de koning heeft gesproken. Dus Leo Brunswijk, directeur van EBS, deelde mee dat de koning zijn broer heeft gesproken. Soto koning! Soto koning, Leo! Hou op met het. Leo Brunswijk deelde mee dat de koning heeft gesproken, maar ook zijn moeder. Dus de moeder van Leo en Ronnie Brunswijk. Zij heeft benadrukt dat het probleem opgelost moet worden en de rust moet terugkeren. Ja, maar, heeft de EBS-directeur geantwoord. Dit is eergisteren gebeurd in Mungo. De moeder van Brunswijk heeft ook met Hellings en Mungo over deze kwestie gesproken. De waarnemend president had bondvoorzitter uitgenodigd op zijn kantoor in Mungo, waar de zaak is besproken om te komen tot de oplossing die gisteren is bereikt, nadat ook de directie is gehoord. Hellings deelde mee dat hij niet alleen met waarnemend president Brunswijk en Mungo heeft gesproken, maar hij was een weekend ook op het kantoor thuis bij president Chan Santoki aan de Rooslaan in Ladydorp. Hij benadrukte dat de aandeelhouder heeft geïnterveneerd om tot een oplossing te komen, omdat de bond en de directie elkaar niet konden vinden. De aandeelhouder had beloofd dat het probleem binnen een week opgelost moest worden, wat ook is gebeurd. Wanneer president Brunswijk heeft benadrukt dat er hard gewerkt moet worden. Iedereen moet zich morgen weer aanmelden, dus vandaag weer aanmelden op de werkplek. De leden van de OWAS zijn het daar volkomen mee eens. Hellings zegt ertoe dat gelijk aan de slag zou worden gegaan om alle zaken die zijn blijven liggen aan te pakken. Hij heeft ook zijn verontschuldiging naar de samenleving die ook getupeerd is door de gang van zaken. In een vriendschappelijke sfeer is de actie beëindigd ten overstaan van de koning. En met de koning wordt bedoeld Ronnie Brunswijk, vicepresident. Nou, het lijkt alsof EBS een familiebedrijf is geworden. Leo Brunswijk, de directeur van EBS, ontslaat Marciano Hellings, de voorzitter van de vakbond van EBS-werknemers. Hij ontslaat hem omdat deze voorzitter foto's heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat de directie van EBS in deze benarde tijden twee peperdure auto's heeft gekocht, directieauto's, terwijl EBS in benarde tijden verkeert, want de subsidies voor juist de zwakte in de samenleving van elektriciteit moet worden afgenomen. En dan gaat de directie in diezelfde tijd twee peperdure auto's kopen. En wanneer de voorzitter van de bond hierover foto's publiceert op social media, wordt het hem kwalijk genomen, ontslaat de directeur Leo Brunswijk, ja, een broer van Ronnie Brunswijk, ontslaat dan Marciano Hellings. Het personeel gaat in staking. Leo Brunswijk, de EBS, brengt ze voor de rechter. De rechter doet uitspraak en gelast de werknemers weer te gaan werken. Ik ben voor rechtelijke uitspraken. Rechtelijke uitspraken moeten worden eerbiedig. Maar als de rechter fout maakt, dan moeten we wel oppassen. Dat heb ik niet graag, maar dan moeten we wel oppassen. De heren, de mensen van EBS zijn niet gaan werken. Een arbeidsinspectie kwam ook bij de zaak kijken. En arbeidsinspectie heeft gezegd, nee, sorry, maar Leo Brunswijk had niet het recht de Marciano Hellings, de voorzitter van de EBS-werknemers, te ontslaan. Nou, daar heb je een wat stelling, want de rechter zegt, gaan werken. En de arbeidsinspectie zegt, nee, jullie hadden niet het recht om Hellings te ontslaan. Oké, tot daar.
En nu komt het. Dan gaat een Helling zeggen dat hij de president thuis aan de Rooslaan in Lelydorp heeft gesproken. Aandeelhouder president. Die zou de zaak binnen een week oplossen. Intussen is de president naar Bahamas gegaan voor besprekingen. Dan komt nu een Leo Brunswick met zijn broer Ronnie Brunswick, de VP. Die gaat dan verder de zaak waaraan Santok is begonnen verder oplossen. Hij lost de zaak ook op. Er worden excuses over en weer geboden. En Marciano wordt weer in dienst genomen. En dan zegt Leo Brunswick, ja, we hebben met de moeder, we hebben met mama gepraat, mijn moeder. Marciano Hellings bevestigt dat met de moeder van Brunswick is gepraat. Hey, sanatorie. Is EBS nu een familiebedrijf geworden? Behoort EBS tot de familie Brunswick? Dat mevrouw, moeder van Brunswick moet komen praten om de mensen aan het werk te krijgen? Of is dit opzet? Santokki was ermee bezig, hij is op reis gegaan. Brunswick Jumpening naar Olo is mee begonnen, mee doorgegaan. Of Leo Brunswick heeft met opzet Marciano Hellings, de voorzitter van de bond, ontslagen om zo zijn broer bij te betrekken, de vicepresident, om zijn broer weer een oplift te geven van, hé, hey, kijk, ik kan het oplossen. Is dit een familiebedrijf geworden? Wel, mik mi taigunu. Suriname zou klein, klein, klein zijn als mevrouw Santokki. Ja, als mevrouw Santokki zich had bemoeid met een probleem van de president. Dan zou Suriname klein zijn. Dan zou iedereen hebben geschreeuwd, de pers inkluis. Zijn haar vrouw weer bemoeien. Wanneer die vrouw op reis gaat met de man, een staatsbezoek, en ze moet naast een man staan, heeft men al kritiek. Heeft men al kritiek, onterechte kritiek. Suriname weer zijn team, heeft naar mevrouw Santokki. En ik niet dacht van de man lucatori. Mevrouw Santokki naar president Nakuli. En wat kuli mevrouw Santokki, ben bemoeien. Naar Antori die president Santokki, ben dit een probleem? Ben daar een oplossing? Dan zou Suriname klein zijn. Terwijl de Juka, ja, ik noem ze even Juka, de Marons, mogen wel hun moeder en hun vader en hun zus en hun broer betrekken bij oplossing van problemen. Waar is het commentaar van Suriname gebleven? Waar is het commentaar van de pers, van de Surinaamse pers gebleven? Niet in Taki. Suriname zou klein zijn wanneer mevrouw Santokki als zodanig zou hebben gehandeld. Kijk hoe hypocriet we kunnen zijn in Suriname. Is de EBS, ik vraag me nogmaals af, is de EBS een familiebedrijf geworden? Tot zover een bericht over het stoppen van de staking van de acties bij EBS. Met de bemoeienis van de complete familie Brunswick. Moeder, vader, zus, broer, even hard. EBS is vanaf vandaag een familiebedrijf voor mij. Tot zover een bericht. Het staat nu voorzien van mijn commentaar.

Dan ga ik naar mijn laatste bericht, de valutakoersen van de centrale bank. Hier zijn ze, valutakoersen van vrijdag, ja, van vrijdag 14 juni, 10 uur ochtend Suriname tijd, 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je er 31,333 SAD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 31,821 SAD neertellen. Als je euro verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je er 33,475 SAD voor terug. Wil je een euro kopen, moet je 34,264 SAD voor neertellen. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen betekent dat je 3182,10 SAD neer moet leggen. 100 euro kopen betekent dat je 3426,40 SAD moet neerleggen. Tot zover valutakoers. En dan gaan we naar, even kijken. Dan gaan we naar een uitsmijter. En die uitsmijter die zegt, even wat muziek bij krijg, dan komen we op de uitsmijter. En die zegt,

Milieusmeter zegt het volgende. Zelfstraf Frenna was koning onbekend, onacceptabel, maar gestraft. Koning Willem-Alexander wist voor de vierdaagse race naar de Verenigde Staten niet dat rapper Frenna, met wie het koningspaar een hip-hop studio in Atlanta bezocht, in 2016 is veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje. Dat zei de koning tijdens het afsluitende persgesprek aan het einde van de race. Maar dat gezegd hebbende, iedereen in Nederland die veroordeeld is en zijn straf heeft uitgezeten, verdient een tweede kans. Zo werkt ons rechtssysteem, zei koning Willem-Alexander. In 2016 werd Frenna samen met rappers KM en Prices in Suriname gearresteerd voor seks met een minderjarig meisje en het delen van een video daarvan online. KM werd eerder vrijgelaten omdat hij relatief jong was. Frenna was toen 24 jaar. Hij en Prices kregen een gevangenisstraf opgelegd, maar ze hoefden die niet uit te zitten omdat hun voorarrest al langer had geduurd dan de volledige straf. Frenna bezocht maandag samen met het koningspaar een gerenommeerde hip-hop studio in Atlanta, wat ook wel het mekka van de hip-hop wordt genoemd. Daar sprak de rapper met Willem-Alexander en Maxima over de hip-hop cultuur. Dit gedrag dat hij vertoond heeft, het is niet acceptabel. Dat moeten we ook niet accepteren, zei de koning over de arrestatie van Frenna. Maar hij heeft berouw getoond, hij heeft zijn straf uitgezeten en hij verdient een tweede kans. Koningin Maxima beaamde de woorden van haar man. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij heeft ervan geleerd, zei ze. Op de vraag of Frenna gecanceld moet worden, zei de koning resoluut, cancelcultuur, daar doen wij niet aan. Tot zover een ANP-bericht over Frenna, de rapper, een Surinaamse rapper die in zijn hoofd haalde om met koningin Maxima en koning Willem-Alexander op de foto te gaan in New York. Nu moet ik wel opmerken, hè. Onze Surinaamse criminelen zijn zo opdringerig. Want een paar jaar geleden was het ook Piet Wandel die zich opdrong voor de koningin en een foto ging maken met de koningin tijdens een reis, ik geloof, ergens in een voetballand waar de voetbalkampioenschappen werden gehouden. Drong Piet Wandel, de drugscrimineel, de internationaal veroordeelde drugscrimineel, zich op bij de koningin om een foto te maken. Ik begrijp niet dat onze mensen niet inzien dat ze niet zo opdringerig moeten zijn wanneer ze kwaad in de benen hebben. Tot zover een bericht uit een ANP. En mijn technicus vandaag was DJ Keren. DJ Awinsu doet kwaad. Nogo. Poesu gewoon naar visie voor mijn foto naar koningin. Naar koning Brunswijk toe. Of naar president Santokki. Want het geeft die mensen een onbedoeld kwade naam. Doe je fout, not doe je fout eigenlijk. En dan kan ik clean pictures. Dan gaan alles maar ook naar mij kunnen. Dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van de dag verder. Het ziet er een beetje somber uit. Het is nog 60 graden hier. Brasa satra, bos zonde, we meet moende dag.

Hoho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song. Tunery.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En het ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren. Terwijl het elders in het land zonnig blijft, is Zuid-Limburg dus een kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren. Terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: तो क्या हो गया है? और
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातुन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: इनगेस्क्रेवन एंड गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबिडन रजिस्टर फन द ऑर्डर अलगेमीने रेक्सप्रैक्टिक हिएरोंडर फालले बुर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले ज़ाके बेस्टुर्सरेक्ट एंड स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एंड फैमिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासी ज़ाके ओमगांग्सरेगेलिंगे औडरशप एंड एरकेनिंग जेगदरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबिडन जेगदबेस्कर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लाट en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En het ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren. Terwijl het elders in het land zonnig blijft, is Zuid-Limburg een kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: तो दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग कितने दिनों बाद हम चलाते हैं, आओ देखा जाए देते लास्ट भोजपुरी सॉन्ग फन ट्वी जैसन फीरन ट्विन तक का।

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui en het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Bij de Hot One, only bij Radio Fahone.

0: जल गई।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag, op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Bergen op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot, vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft, in Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag, op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.